Andi maetzi woshi woshi wangalu mumuviri wa mundu, kutse nyama, ea abari hambikano bukoni. Ebi minyikalubi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okui kakiria nerika kirecha andacha uko bukoni buno, buna weka njika njokobi ala, omu maetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abari holano bukoni buno, butiri iteya. Semu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abari yuhorera. Wamalangiro yulena ebi minyikalubi bukoni. Ni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri hakuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli yabali chetu bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulaye owe chisomocha baanglikani mochi woche Kongo omobu watichabo chito